0: All right, there we are. That's them, one of their early hits for you. And Baby Please Don't Go. Time right now on Carolina is 13 minutes after 9 o'clock. Liebe, dan zeg, lieve mensen, als u wilt een auto kopen, luisteren.
1: Wilt u een auto kopen, heeft u geen of niet voldoende aanbetaling? Bel dan Assurantiekantoor Oudshoorn in Amsterdam. Telefoon 020 12 11 62. Wij verzorgen voor u het gehele aankoopbedrag zonder aanbetaling. Dus heeft u interesse, bel Assurantiekantoor Oudshoorn in Amsterdam. Telefoon 020 12 11 62.
2: An album of
0: today. And we got a nice one for you because it's the Caroline album of the week. Good people, this is Greenslade and What Are You Doing to Me?